was vervreemd en so verlore, in myself sig opgesluit. Maar u ken my hart, o Heere, toe ek bely

draaien op mijn pad. Heet nog altijd bij je lang gevat. In die vlaktes van die vrijstaat, heet die wereld weggevat. Toen die horizon zij strepen, met de kwast om mij kom spat. Zou Dali als kon teken, met die kleren, al die kleren van mijn hart.

bij Bloemfontein voorbij. Om mijn hart in die karo te krijgen. Bouw voor het weeswijsheid. De Duistlufttunnel aan de kant bij. Door die bergen in die boerland. Alle voeten om mijn lijf. Waar stilte is in mijn hartland.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

laatste kopjes koffie, die lichamen koud en nat. Jouw toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek mijn hart.

van haar taal. Ik heb een taart en die hou Noord-Transvaal. Een tafelberg reis naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. En die vrijstaatsvlaktes wat roep. En die Zwartlandse drijven zo zoet. En Makwaland zo vol van die blommen.

Er komt uit, dit is gisteren. Ons heeft de voortgebouw in die winter. Wordt gedroomd en gespeeld.

0: Lekker een stukje pommels, Dave. Kalfvoet kinders. Ek is een kalfvoet kind, 100%. In die dorp ook, ek is min gespin. Baie mense kyk my weer dan.
1: Ja, ek is nie iemand wat in publiek sal kalfvoet.
0: Ek loop spaar toe kalfvoet, ek is min gespin.
1: Nee, ek nie, winkels nie. Alhoewel, ek het gister so warm gekry by die
0: was benauwd, ja.
1: Dat ek my skoene afgehaal het.
0: Oh,
1: dus ek soos, ek gaan een kalfvoet loop. Ek het een lange rok aan
0: gehad. Ek gaan nie die hele dag doen. Afgehaal het, uitgetrek het.
1: Ek het hulle afgehaal, hulle was aan my voete.
0: Afgehaal?
1: So ek het hulle,
0: af, want hulle was...
1: van my voete af.
0: Ja, okay.
1: ek het nie my voete uitgetrek en nou is hulle kaal nie.
0: Wat gaan aan met busy heritage? Het spaak vroeg vanmorgen hierso.
1: Ja, 3.5 jaar wat ons saam uit zou nou kritiseer ja, alles wat ek doen.
0: Nee, is dit...
1: Goeiste.
0: Ja, ek het net geweer als die stickers.
1: Ek het geweet ek moest jy nie complimenteer volgende
0: keer. Ja, sê, dis wat gebeur.
1: Dan gee ek jou kracht.
0: Ek het net weer aan joh gehoor en toe begin alles net weer van...
1: Joh, herkie, nee.
0: Maar bra, luister hier, na die hoorde wil hy, joh, hulle kom nou uit, hoor.
1: Ek sê niks.
0: Sides, en hy's een wat ek nou los hier op my bors. Wat pronk. Hy, ja, al die ander haare is net daar. Hy is, like, ek
1: so,
0: is daar.
1: So, hier is vir jou interessante feit. Wanneer jou haare grijs gaan, soos jou boershaare ja, en so in jou haare, dan raak het ook regheid.
0: Maar ek wil net sê,
1: so, hy lyk so...
0: Ja, hy lyk baie... Hy's happy.
1: Alles in my is, trek het goeie.
0: No. Is een haar.
1: Trek jou hemp, ek trek my skoene uit.
0: Trek, ek gaan my hemp aftrek. Maar ja, dit is 7 uur op die kop. Nies is skaars so is op hierdie lekker dagie, maar dit is lekker.
1: Ek eerste bulletin is eers omtrent so 8 uur.
0: Nee,
1: so, weet jy wat nie, dis erfenisdag.
0: Ja, dit is.
1: Fokus op die positief vandag.
0: Relax, man. Relax vandag. Take your time, just be you, be yourself, be yourself. Just go, man. Toevallig het ek nou die Noagse ark gister ding, wat ek nou gescreenshot, ja.
1: En kan ek net sê, dat ga ek het opgegee op die Cabana Cabana.
0: Ek het, want
1: raak ons distracted met die banana boat.
0: Ja, maar ek kijk,
1: soos
0: ek sal nog met Cabana Cabana atletiek hou. Dit is nie dat ek nou die keerpunt is, wat recht verkeerd is, maar daar is nog vir my, like, ek het een probleem as iemand sê, ek drink Coca-Cola.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Ja, want nou verander jy die hele bedoeling daarvan. Dis dieselfde soos, oh, I'm gonna say this on radio, soos karname is vir my een groot probleem.
1: Mooi, ja.
0: Verstaan jy? Soos iemand sal sê, ek rij een Peugeot.
1: Ja.
0: Maar jy Peugeot pap not, dis a Peugeot. Nie Peugeot. Mooi,
1: ja.
0: Verstaan jy? Nou daai, maar dan kom jy nou by Citroen, is dit Citroën, hè?
1: Ja, kan jy plan set of
0: maar ek gaan dit sê, exactly, so ek sê niks daar want ek kies een keer, like, is ook hier Audi nie, dis Audi. Volkswagen. Audi.
1: Kijk, en, as ons so mispraat nie.
0: Gaan
1: dan kan jy maar Cabana sê.
0: Vee my kop af met die vaardoek.
1: Maar dis die selfde, dis soos, jy weet, Arno Karstens is my een. En ek weet, hy doen Afrikaanse liedjes, maar ek meen, is Karstens is die fan.
0: Ja.
1: En dan, soos my sister sal sê Karstens. Dit is Arno
0: Karstens. Of ek Engels of Afrikaans praat.
1: Dis is sê.
0: Ja. Wat was ons nou weer?
1: Karstens.
0: Is dit een sê?
1: Karstens is met een K. En Karstens
0: okay, maar hoekom beklaai met my? Ek is net hier.
1: Want vaduke.
0: Hier is een mic, ek moet goed sê.
1: Want vaduke.
0: Maar weet jy...
1: Een van ons luisterers het daarom gesê, jammer Lisa.
0: Ja, wie, Tanny Linda, dankie my Tanny. Maar allemaal is op vaduke. Maar wie in jou familie het jy geleer of is dit een jy ding?
1: Nee, ek is seker ons hele familie.
0: Jy sal nou moet gaan... Tanny Estel?
1: Ja,
0: vaduk,
1: moon dad,
0: of
1: kan julle gaan voice notes.
0: En moenie, ach Lisa, ek wil nie, nee, eerlikheid soek ons volgend. Ja.
1: Is dit okay? Een dubbel A of een A? Want dit is die uitspraak van
0: okay.
1: Dit is net een A as jy hem spel.
0: Hier is te veel vir my so. My familie moet nie erf as gevolg van vandag nie. Maar dit nou daar geloof, ons gaan so geskel word, ons praat soveel vandag, maar ek was gister in Jeffrey's Bay, en ek weet wie gister achtergekom, mooi is Jeffrey's Bay.
1: Nee,
0: ja.
1: Jeffrey's Bay is mooi.
0: Ja,
1: dit is raar, is
0: Fountains Mall daarboe, ek geen of nie verniet, ons was al baie daar, so beautiful.
1: Dit is raarig mooi.
0: So beautiful.

0: Lekker.
1: Lekkerboys.
0: Nee, lekkerboy. Lekker Marina. Maar ja, dat is Elbert niet alleen dan een tijd van 7 uur bij Nekker Luisterstasie, man. Dat is lekker om samen met jullie te kersen op je vakantiedag. En al die lekkere dingetjes wat samen het gepaard gaan daar. Was, dit is ons land. En dan Harry Belafonte met Banana Boat Song. Nou, dan kijk ik 1%. Die 1% show om te prep voor mijn dingen. En toen kijk ik Australiaanse in. En toen Jim Jefferies, wat die show host. Toen praat en hij zei, ja, because Beetlejuice en bla bla bla. En Beetlejuice, en hij stopt en hij like, I'm not saying that a third time. I'm not saying that a third time. So ja, dat was interessant geweest met al die dingen naar Maruna Media.
1: .za. Praat van die hittegolf wat op pad is. El Nino kan tot 451.000 meer hitteverwante sterftes lei. Het hulle getal op het gesit, jylle. Van die jaarse El Nino weerverskynsel kan teen februarie amper 500.000 bykomende hitteverwante sterftes wereldwijd veroorsaak naarmate die wêreldtemperature verder laat styg, volgens voorskattings uit woensdag se publikasie van Climate Impact Lab van die University of Chicago.
0: Jo,
1: jylle.
0: Tjoe.
1: Ek het gister, as ons stikkers gedoen het gister by my werk, want elke keer as ek van buiten af ingekom, gaan ek, oh, is warm. Mm. En ek is niet by my kantoor. En so, even
0: kan ek
1: even
0: soos, mooi moun?
1: Jy hou nie van hitte nie, en ek soos, nee, ek is in perimenopause, ek doe nie.
0: Hier is nog een interessante ene. Ian Cameron, een open brief aan die president, wat dit verander, een nationale ramp is uiteindelijk nie van die regering dit noem nie, dit is van die regering bereid is om daaraan te doen. Het is wel interessant wees om te sien wat die open brief is.
1: Dit is een mooi gesê.
0: Dan
1: Prenutrou, na 65 jaar van die rakke af.
0: Jo.
1: So net om weer, ek het gister hierdie geselsie met iemand gehad en het was gestrand in die nuus net voor Klein Saterdag ook. Die basis wat gebeur het, is vir 65 jaar maak hulle Prenutrou.
0: Ja.
1: Toe moes hulle die machine opgradeer, want die machine te oud geraak en kon nie meer functioneer nie. So hulle gradeer toe die machine op. Maar wat toe gebeur met die opgraderingsproces, kon dit nie meer die graan soos het was deursuiver nie. So toe moes hulle bestanddele bysit, om het die vloei beter te maak. Maar as gevolg van die bestanddele wat bygesit was, insluitend glucose, het het gemaakt dat die textuur verander. So hulle het een hele lang proces gehad om te probeer, want toe begin mense dadelijk la. Ek
0: was een nationale story, internationale story. Ja.
1: Inter-

stikkende. De blutter sjå handen i verden. Monster flukk der aarde, Gods genade, tot die gede, spaar toch onze levens.

0: Lang nou aan kom blokkies, nee, David Kramer gesjoes meteens.
1: Nee?
0: Ja.
1: Is lekker.
0: Love it, man. Love it.
1: Wat Rasie ook vir hulle sê. Lig julle knieën.
0: Jo, you will not die for your country, man.
1: Ek het gisteraand weer daai team talk gekyk, ja.
0: Dis baie goeie team
1: talk. Daai is my lekker, maar die beste een is nog steeds wanneer Pieter Steff praat. Dan sê Rasie nog op die einde, alles wat ek gesê het, maak nie meer sin nie. Maak glad nie meer saakie, want Pieter Steff het gebruik.
0: Ja, true that, man. Mm-hmm. Ek dink die grootste motivational speech uit enige iets uit is Rocky Balboa, Sylvester Stallone op haar een scene. Tot vandag toe nog, as ek haar dan kyk, was ek like, jes, gee my net papier, dat ek 'n paper jet vou of iets. Like it's such a... Woorde is amazing as die regte ore dit hoor, man. Wow, I love it. So ja, dat is Johnny Clegg en Jaluka met MP, Armand Hofmeer sê Zuid-Afrika en een man ziek en Rian Benadi met I'm on fire. So ja, dat is wat het is. Is lekker, is erfenisdag, is mooi, is na. Stil van die erfenis, man.
1: Away.
0: Het is

0: Whatever.
1: Ja, ons vakantiedag. Je maakt net wat je wil.
0: Maar die net wat je wil. Maar baie keer dan jy planne en dan het jou kinders planne. En dan kom jou vrou en dan oorheers haar planne.
1: Ja, maak net wat jou vrou wil. Ja. Soms het maar net so sê.
0: Sê net van jou heritage is caveman. En hulle het alleen gewerk. En dan gaan doen jy iets alleen.
1: Maar jou erfenis is in die naam van jou kinders, so entertain
0: nee,
1: hulle vandag.
0: Nee, my erfenis gebeur na my dood. So moet nie my nader bring aan dit as ek kwaad word. So ja, dit is tyd om te groet, man, op die prachtige dag. Hier is lekker om saam met julle te kers. Lekker om saam met julle die vakantiedag in te gaan. Onthou, JK Sai uit by Roots, Rides and Rhythm by Fairview, daarna gaan per persoon. Daar staan ek hier sal allerhande vermakelijkheid. Maar die grootte is natuurlijk Lofi, van ons CW.
1: Vanavond. Ja. En die groot ding is, die hele dag, plus Lofi, R30.
0: Ja, dat is crazy.
1: Dat is fantastisch.
0: Dat is crazy. En ons alles doen vir die hele familie, vir die kinders, Katuti, so ek, en Jake is dan tot 12 uur toe, man. Ja, so
1: lekker.
0: Make a turn.
1: Net aan na, moet wees. Maar net te min, wat ook jylle vandag doen, ons wens jylle heerlijk,

Ik jou als een hoor en je stil weer een deel van mij beet en in slaap val je aan en je reën probeer mij reet.

Lekker manne van West, en kyk jylle doen om goed nie, eikie breikie hard, 20 minuten voor die uur van 10 uur, en ons kyk hier tot 12 uur vandag. Waar is ons vandag, waar is jy? Jy moet kom na die Roots, Rides and Rhythm, dis Heritage Day Festival 2026, by Fairview natuurlik, en die mense loop al rond, hier is ouens wat al met kos in die mond loop so vroeg, want is ons nou breakfast tyd, mos nie, en een lekker cappuccino, jy kan

0: Kranen drup, toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.

0: the sounds of Sir Cliff Richard, we don't talk anymore. Gerrit de Jager sê, as jy dink ek het, en ons is nou so half uur wat ek saam met jou keier die gedeelte, en is so lekker om allemaal te sien, allemaal keier, allemaal gesels, het lyk of die sonnetjie sy kopie so half wil uitsteek, is asof het een bykie lekker warmer raak ook hier, en as jy nou volgend wonder waar, keier ons Roots, Rides and Rhythm, Heritage Festival 2026, hier by Fairview Willow Road, baie makkelijk, jy kom net uit William Moffat uit, en dan kom rij jy na ons toe, en dan kom maak jy nou lekker draai hier, jy kan kies een keer om te eet, wat om te drink, en die hoofverhoog gaan hier van 12 uur se kant af, nou ek is hier tot 12 uur, en dan gaan hulle van 12 uur af, gaan hulle so bykie een paar dinge aanbied hier, Disney Dio's Impact Junior Dance Company, Reborn and Reloaded, as het ook het Belly Dancing, wat hier gaan plaasvind, en die hondeskou hier van 3 uur af, die SAPS, en dan na half 4 is het die armdruk competitie, die wenner so by half 6 se kant aangekondig, en dan by 7 uur sal Lofi dan nie verhoog vat tot een bykie laat, so die ligte gaan aanwees, jy moet net een draai kom maak, jy kan lekker kom loop, die is baie spasie en een propvol ding om te sien en te doen.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. See ya.

Vrienden vraag, hoe gaan het? Ek antwoord, nee, dis reg. Maar elke sin vol stukkend, soos een skryfsel sonder ink of plek.

0: Morgen rechter een lekker van mijn naam in net van de hele melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gambus Grillhotel.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, sybelprodukte en boerensport, tot de kaas- en yoghurtmaak cursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens door onder andere de Jackie Lau Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jij landbouwareas bezoekt. Hierdie advertentie is met trots geborg door EcoWise, jouw kundige vernoot en pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerderij.

0: zeker bossen een sad way.
1: Kranen drup, toiletten lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvank.
1: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
2: Job Plumbers!
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Kings of Leon, Six on Fire. Dat is het donderdag en het donderdag. Big Rick samen met jou is Luister FM, jouw lekker luisterstatie. Het is altijd lekker om samen met jou te keier. Een paar dingen om jou te vertellen voordat ons weer verder gesels oor die Nationals bij PEOTR in naweek. En voordat dan gaan ons terugvies, dan praat ons meer daar oor. En natuurlijk, al die tye, al die motors, die klasse, al die dinge, en ons gaan kaartjies weggee. As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys, met WeBuyCars se aanlyn veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek WeBuyCars se toep of hulle webtuiste en begin vandag nog om te bie.

0: Rick Springfield, JC's Girl en so is dit tyd vir my om te ren tot ziens te sê, maar kom ons kyk eens wat het julle vir my gesê oor vandag se hot stuff, a weird naam, a woord, althans vandag, herradem, H-E-R-A-D-E-M, wat sê julle vir my?
1: Lip ek nie, heb jy gesê hoe het, heb jy eens?
0: Yes.
1: Haar hadem, haar, hoe kan ek sê, haar hadem was skeef na die operasie, so ek weet nie, die term was skeef. Lekker, nooit show bro.
0: Dankie, de bies, Tian uit Botswana het sê vir my, na harde wedstrijd het ek met herradem weer gekry, my asem. En die ene sê raderam, Marinda sê die raderam gee my raad, so jylle ander woordsomme. Maar herradem, H-E-R-A-D-E-M, beteken om weer asem te skep, tot verhaal kom, of tot die normale toestand terugkeer, bijvoorbeeld na een tydperk van drukte, een bykie herradem. Wat een woord, herrademing. Dit is nou een woord dat ek nog nooit in my leven gehoor het nie. Ai, wat een taal het ons nie. Prachtige taal. Is uit vir my om tot ziens te sê, dankie vir my wat so lekker saam met my gekeier het hier so op hierdie donderende donderdag erfenisdag, hier met een lieflike aand verder he. As jy nog gaan braai, of jy braai nog steeds, laat hy vlamme waai en geniet die keier. Of as jy alleen is, geniet die rustigheid. Dit is mos net so lekker. Ek speel uit met Dire Straits, Brothers in Arms.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die foto's in het raam spoel een voor een voorbij. En ik leef weer die kleuren al vergeet. Die

tyd is so bitterlik, bitterlik kort. Eendag in blom, toes daar een wolk voor die son. Blomtyd is so bitterlik,

gutterlijk, bitterlijk kort. Een dag een blom, dus haar wolk voor die zon. Blom, het is zo bitterlijk, bitterlijk dom.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Taste my eerste kopje koffie en die morgen. Deze die laatste glaas hier roei ben, saans voor ik het sla. De beelden en springen deze branders. Vouw je om mij en mijn dromen, verwijder al mijn schroeven. Zie je zachte moskambers.

Rakete. Susi wind in Sandtour alles um uns her. Soms voorspoelde die tijd een vaste klip gegiet. Zonder einde, zonder opbouw, zonder afval, zonder stille. En ik vertel hoe bij je erg

Oh my, daar is vragies by een min van haar op aarde gesit. Wat kan Joe en kan gee der wat sy doen? So lig jou glas vir die legend van een tannie, my bra, wat die muziek met jou siel sal versoen.

paar skamme op donker balkonne. Met lee op koffers wat wacht. Daar skamme op skemer perronne. Wat wacht op het trein na die dag. Weerloze, weerloze mensen, op reis van perron na perron, in een middernachtland zonder grenzen of tijd, in een eeuwigheid ver van die zon, van die zon, in een eeuwigheid ver. Van die zon, daar skamme gewikkel in jasse, verskans teen die winde van ijs. Daar skamme met kuste soos tasse, vol drome gebak vir die reis.

en een moeder nog land zonder grenzen of tijd. In een eeuwigheid ver van die zon.

op reis van perron na perron in een middernachtland zonder grenzen of tijd.

barista, daar wil ik blij. Altijd gelukkig, net ek en jy, sonder die vrees van al die ander. Met tassies gepak, op wat na ons toe kom, sy vrou word gevra, maar nie in een zoek kom, want ek het jou lief, en jy het vir my.

que eu vou de boeien mij reis. Een hart in vlees zal ik nooit veranderen. Ons route nog lang, maar des regheid baaien. Ik volg met jou voetsporen en al die draaien. Want ik het jou lief en jij het voor mij. Die gaten.

0: my mates.
1: Bokko, ons sal julle nooit vergeet.
0: Cause you my mates.
1: Ons wil weer jive soos in 95.
0: Cause you my mates.
1: Doen het vir die groen en goud, Bokko.
0: Cause you my mates.
1: We love you, Bokko.
0: Cause you our mates.
2: In die handen van Bobby Skunstad. Hy is op die kwartlijn. Hy moet vast wat en af wat hy grond doen. Die bal moet los. Wat opgeteld hier die jongens van de Westhuizen. Hy beer voor het toe. Hy treed van die doelijn af. Hy gaan omdraai met Zuid-Afrika. Hy gaan omdraai. Hy rijdt er op. No!
3: Cause you our mates.
4: Bobby, wijs maar jou tong, jong.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Daar is iets wat mij wou stil maak. Daar is iets wat mij wou breek. Daar is iets wat my siel in die donker weg wou steek. My hande was in ketens en my vingers weggesteel. Daar is iets wat wou keer dat ek my siek met die wêreld deel.

has allemaal vares, word je hart skille koud. Als die wereld een ster is, afzijdig en koud. Smeer die gordijnen, een complot in die lucht. Krimp die kozijnen, in die rust die dag.